0: gospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospelgospel gospel ministers all over the world have blessed lives with their songs. They seem to glorify, magnify, uplift the name of the Lord. People like Sissy Winans. Cause all my life you have been faithful. Hey, all my life you have been so, so good. With every prayer that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. God bless them wherever they are. And God bless every gospel minister all over the world. This time, Dabridge Group, my management team, and the record label, we have come out with something peculiar, inspired by the Holy Spirit, called Soakats, Soaking in Atmospheric Music. This is a song that brings you into the atmosphere of the Holy Spirit. It pushes you into the realms of the Holy Spirit. And it reveals the power of Elohim. We have come to inspire and to empower both the young and the old who have thirst to sing spiritual songs. The very new one on the table at the moment is called Wind Blow, Quillit featuring Timmy the Psalmist. It goes like this.
1: Oh Lord, we are ready for the moon. Holy Ghost, manifest yourself in here.
0: Manifest yourself on the